Waar het lopen dritten daar voor het loon. Waar is de stem op de heen. Waar het dritten daar dritten. Waar het dritten daar dritten daar loon.